0: woog, en een paar dagen zal ons ook nog weer terugkomen en biggie, meer inlichting komen geven. Maar alsjeblieft, gaan we ook daarbij die kant woord van die kanselaars waarvoor ons nou wil ook mis. Suspendeen Agricultural Mini Expo ook nog wil nou kies. Zo, alsjeblieft, gaan daar. En daar kan ons nou zeker nou daar forum nou daar gaan krijgen. Zo, daar los ik nou voor die expo. Kom, ons gaan goed terug naar waar die groot probleem waar ons nou het voor die learner license waar ons nou niet. Waar ons het. Zo, die school heeft nu toegemaakt. En die kinderen, die probleem wat ik nu heb, is nu, alsjeblieft toch, groot ouder is nu, die grade 11 en 12. En die mensen moeten nu licentie krijgen. En nu wat die school nu toe is, ons geven jullie nu afslag voor die eerste 10 mensen, die leerlings, wat nu 250 betaal voor die. Voor die learner license wat ons nou doen voor volgende week, van maandag tot vrijdag toe. Zo, alsjeblieft, ons leer volgende week, die 25e tot die 29e, nou, leer ons nou leerlicentie. En alsjeblieft, ons doen hier voor die school nou opmaak, want ons wil nou niet proberen voor jullie nou zeker begin nou stier met die schoolse werk en voor die kinders nou. Zo, alsjeblieft, waarvoor ons nou van die 25e tot die 29e het ons nou klasse in Windhoek. Die eerste 10 mensen betaal 250 voor die learner license wat nou, wat jullie betaal al die nou zo R500. So as you know, in hierdie 10 mense nou uitval, dan moet jy nou weet dat jy sal nou die normale prijs wat nou R500 kon betaal. So sal ons nou hierdie klas nou van volgende week nou sal plaasvind. Die klas is nou in die ochtend van 10 uur tot 12 uur toe in die ochtend. En dan namiddag van die zieker van die mensen ook wat werk is van 6 uur namiddag tot 8 uur toe. So in Katutura is waar ons nou die klas nou geef. Alsjeblieft, zo, die eerste 10 mensen betalen 250. Zo, volgende week, 25e, 29e, doen ons nou die klas in Windhoek. Voor meer inlichting, alsjeblieft, voor hier is wat ik nou in genoemd heb, meestens van die learner license, krijg van mij op hier nummer 081-21-23-457. 081-21-23-457. Dat is die nummer wat je nou kan schakel voor die learner license klasse, waar ons nou plaatsvindt in Windhoek voor volgende week. En als je nou voor, als je in zes van de is en je zoekt hier die forum voor die mini-expo, krijg je nou voor Miss Julia daar, op je nummer 081-28-6-4-4-1-7. Voor Miss Julia en zes van de krijg je nou voor op 081-28-6-4-4-1-7. Dat is nou die nummer wat je nou kan schakelen voor Miss Julia nou. Zo, is eigenlijk die boodschap wat ik wil brengen. En alsjeblieft, ouders, meeste is nou, ik zei toch alsjeblieft, die grade 11 en 12, die mensen moeten nou licentie krijgen voor hulle nou universiteit nou toe gaan. En waarvoor hulle nou ook kom geleerd wordt, hoe moet je nou gedraaien op die pad in al die klassen. Goed, zoals ons nou onze kinderen nou meer vroeger nou proberen nou leer, dan zal hulle nou, en daar zal ons nou beste driver kan het. Zo, dat is eigenlijk die boodschap wat ik wil nou gebring het, ja.
1: Nee, dat is baie duidelijk, Leslie. Ja. So, as jy nog iets het, kan ons bietjie byvoeg en dan afsluit.
0: Man, die enigste ding is net, asseblief, bring die kinders te hulle toch maar net klein. Laat hulle nou licentie kom leer vroeger. Laat ons nou nie kom sikkel met groot mensen. As jy nou al klaar groot is en jy wil nou licentie kry, is nou bietjie moeilik, want jou gedachte is nou iets is meer eet. En so asblief, kom ons probeer, terwijl die kinders nou so klein is, van 18 op, dan kan ons nou zeker nou licentie moet nou vir hulle nou maak, dat hulle nou licentie moet kry, asjeblief. En ek sal meer keren nou terugkom en die inlichting kom sê vir die ouwers, dat ons moet toch asjeblief onze kinders nou dat moet zeker maak, dat hulle nou licentie moet kry, asjeblief. Met groot ouderom. Oké, okay. Tango.
1: Kankans, Leslie.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik nou dan heb ik kwijt op Leslie. Maar ik heb een driving school. Ik heb een klas in de miske. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. Ik heb een klas in de school. nqaruma ha cha cha dini maske unqadi ngaristi cha cha dini ngadira mathi ke puro DC khona ngadi sacancobke akoro kai DC yho ngadi sasiracane mariski akoro kai DC se khabe ike puro DC khona nesiza nesisa khura khwa maise nan maske ura khwa cha sen nedini ngari cha cha dini maske unqari driving school nqaruma nqankira tamke DC tikoro DC dollar kucuka matare tsidi ke cladera qhabe ke tswa tswa cha mdi sikoro ncasa khu cha mdi si khosen asko se Maskin is a Kohabe kept demand that says a freight that says causes a class the Kakan added Maskayo, Kakadina and I talk on gay, class disease, a hood is it come, I scores at Kakai, said Kaba Karab, a necessity in Kumrakot and Aroma, class a carapting money is a who, Kaisa is West is Naskose, and it did Kakati Yakadura Snara, the Herologas is now, again, it did Kakadra, the Habe, and it can amsend the dis Aroma Kuro DC Kongera, Tamka DC Tikoro DC Dollar Kamadare. Ngadi sacancob akoro kai DC se ne nga ungas ne sang ipkhauk naga khwaqa sen khonke ncwasa koro kai DC dollar kutkhane khwaqa sen khabe nisisa ne nga ungas sang abe turo DC khona qamke DC tsikoro DC dollar kutkha mandak se zakufri dak se tsane ha kha kha dikene de ne bang aqam sna se twas de DC ra khudi se qam ngai skose tsi khaba kara bai qani ra khu khaisa iskose qaina khaisa tsui qam tsui qam nona haga koro kho Tanga Kesa Tui, Tam Tui Tam, Monahaga, Koro Hunkos, a class of Leslie Bakamere, Tenga Expos, Nanin Osti Expos, Nast Aroma Tanams and Kanegu, Nasta Liki, the Tika Ha, Horon, Dinka Horon Aroma, its neat Tasa Kamikos, Niska Kwasas, Julia Satanga Kesa Tui, Tam Kesa Nani, Haga Haga, Tui Hu, Tanga Kesa Tui, Tam Kesa Nani, Haga Haga, Tui Hunkos, a Hamire, I know if not a can can stick to me crown, Iago, I'm just named Kakum Adanera, Kade Sira de Kurisas, Jovro Morgan Stina Nuba, Tam Kabagasnas Hase, a social security, Juan Udin Arma, Ma Amse.
2: Community Hour, Ting Ansa Sagu, Aroma, Kumakari, Muhasi, I Disaguba, Manasizahu, Freda Siskose, DCE, Squas the Hudisikun, I Skose, Kaisamis, I, Kumakari.

0: Goedemorgen, mijn naam is Derek. Ik heb een vraag wat ik wil nog wil vragen. Als je misschien een project wil maken van, misschien van agriculture, gardening, hoeveel moet je eindelijk wees om die petitie te schrijven en hoeveel handtekeningen nodig je misschien? Dat is wat ik wil vragen. Dus moet het misschien, voorbeeld, misschien wordt het gezegd, misschien moet het daar misschien een stuk van 10 mensen wees op die lijst wat support en ze. Maar daar en die 10 mensen is daar misschien een leider gekies en dan is het misschien een secretaris wat ook daar is. Dan is het misschien nou finance wat nou ook uitgekies is daaruit. Zo en die al die mensen, dat is wat ik wil vragen, hoeveel moet het wees, die getal?
1: Ik zal nu voor een Afrikaans antwoord van die vraag in Afrikaans gesteld. Oké, mijn antwoord is als volgt. Dank je voor die vraag. Dat is een baie belangrijke vraag. En ik wil hê elkeen moet luisteren naar mijn antwoord. Want telkens zit je met diezelfde vraag. En je weet nu niet hoe. Je voelt nog niet gemakkelijk om te vragen. Nie. Mijn antwoord is. Daar moet een leier wees. Want op die forum, dat is een forum wat moet ingevuld worden door de Development Agency. Op die forum is daar een vraagje. Wie is die leer? Naam van. Zo, daar moet een leer wees. En elke persoon wat in die project is, er moet verkieselijk meer dan 10 en meer wees. Elke persoon, ze CV. Moet aangehecht wees. Dus, en dan moet daar een aparte plaat geschreven worden. Wat gaan elkeen doen? Wie is ons in nog gezet? Wie is de secretaris? Wie is die administratiebeamte? Wie is die whatever? Wie is die adjunctleer? Wat gaan die persoon doen? Wie is die vloedbestuurpersoon? Wie is elke persoon wat die gaan doen, hè, en sy Zij amp moet daar een lijstje aan gehecht worden. Die persoon zijn naam, ID-nummer, dat is die werk wat hij gaat doen. Hij heeft ondervinding in dit. Hier is zijn CV. Zo, daar wordt verkiest dat als je iemand aanstelt, bijvoorbeeld om die administratiegedeelte van die project te hanteren. Die persoon moet verkieselijk zulke experience heeft dat hij al reeds zulke goed gedoen heeft en dat hij kent. Dat hij nog hoeft opgeleid te worden. Nee. Want als die persoon kent wat hij moet doen en hij voorheen als administratieve beambte iwers gewerkt en hij kent, dan is het makkelijker voor die groep om net alle administratieve goed te vrij persoon te geven. Die persoon kent die om dit te liaiseren en die persoon kent hoe om. Ik ken die procedures om te volgen. Zo, dat is baie belangrijk, rechter. Dat elke persoon zijn positie in die groep moet op schrift bekend gemaakt worden door een aparte blaai aan te hecht. Waar gezegd wordt, dit is die groepleden, hier is zijn naam, hier is zijn handtekening, hier ene gaan voor ons die financiën hanteer. Hij heeft experience, hij heeft gewerkt voor 10 jaar bijvoorbeeld bij Rospina Sink of bij Scorpion Sink, hij heeft gewerkt voor 5 jaar. Hij kent. Zo, so, daar die experience, ondervinding, moet van melding gemaakt worden, dat moet aangehecht worden. Verstaan jy? Dat het duidelijk is dat jullie weet wat jullie doen. Hierdie ou wat met die geld werk ken, hy het al voorheen met geld gewerkt. Dan lijkt het net, die prentje net baie mooier. En dan moet jullie, mos nou, soos ek sê, een leer in die gemeenskap. Nee? Ook die kerk leer en ook dan belangrijk die leierskap van die constitutie. Verkieslik moest nou die raadslid of die voorzitter van die raad of traditionele leier sy handtekening ook daar kry en die stempel. Dit alles help baie om die project meer krachtiger te maak. Verstaan jy? dit sal dit help. Maar verder is dit nie so 'n moeilike ding en dat dit baie moeilike vorms is soos by ander instellings. Net twee blaaie wat moet ingevul word van vorm 5, die aansoekvorm, dan kry ons die proposals wat hulle soos vorm, voorstelvorm, wat ons in Engels sê die proposal writing vorm. Dis net as eerste die twee vorms wat moet ingevul word. En dit is hoekom ek sê, dit moet deur 'n ontwikkelingsagentskap gedoen word. Development agency. Wat dan nou verder, dit verder sal vat na social security toe. Maar die agentskapse papiere moet mas nou ook bygesit word. So, hulle is CV's ook, wie is die director, wie is die manager? Wie werk met die geld in hulle instansie? So alles moet dan nou net aangeheg word. Waar die afskrif van die gesertifiseerde afskrif van die registrasie by die maatskaplike voorsorgfonds, 'n gesertifiseerde afskrif van die registrasie by die inkomste belastingkantoor. Daai sal die agentskap deur wie jy mos nou werk, moet nou daai dokumente dan nou net aanheg en dit alles in een koffer sit en dit deurstuur na die maatskaplike voorsorgfonds en geadresseer word na privaatsaak 13223 Windhoek. Aandag die bestuurder ontwikkelingsfonds. In Engels sê ons the Manager Development Fund. Hoek van Kloppers en J. Hauptstraat, Kommasdal moet het gekoerier word in een verseelde koffert zodat iemand nie opmaak en goede uithaal en weer toemaak. So seel hom mooi dat hy net daar gaan opgemaak word. Enige verdere vraag? Lyk my, daar is die verdere vraag. Dit beteken dat julle verstaan mooi wat ek gesê het.
2: Good morning.
1: Morning.
2: My name is Kari. I wanted to ask about is there age limit? Age limit. And can I also hear about the minimum or the maximum money or the with on the project, maybe if there is limit of such amount?
1: Thank you very much, sir, for your question. My answer to that is, the minimum age is 16 and older. Why 16? 16 is the minimum age that someone can be meaningful employed by a company or an entity in terms of the Labour Act. Yes. So a 14-year-old child or sibling may not be employed. 16 and up. So it's from 16 years, sir, and up. And such person is being regarded as disadvantaged person, vulnerable, and is being disadvantaged and is unemployed. So that is the requirements of a